Ah! Met die wat gaan, met die wat gaan, met dat de touw, met dat de touw. En dan had je thank you, met die wat gaan, just as I thank you, met die wat gaan, met die wat gaan, met die dag niet aan zich meer, met dat de touw.